Gaze. Boundless. Sight. Curtains. Noise.

Dat was het pianokwartet nummer 1, opus 1 in C klein van Felix Mendelssohn, gespeeld door het Domus Quartet. En van het opus 1 van Mendelssohn gaan we naar zijn opus laatst. En dat is het onvoltooide oratorium Christus uit 1847. Het bestaat uit een aantal fragmenten voor solisten en koor die de geboorte en het lijden van Jezus beschrijven. Er wordt een uitvoering door 4 solisten, het kamerkoor Accentus en het Ensemble Orchestral de Paris. Het geheel staat onder leiding van Laurence Equilbet.

Dat waren fragmenten uit Christus, het onvoltooide oratorium van Felix Mendelssohn. U hoorde Sandrine Piot, sopraan, Robert Gatschel, tenor, Laurent Slaars en Marcus Boeter, bas, het Kamerkoor Accentus en het Ensemble Orchestral de Paris. En de muzikale leiding was in handen van Laurence Equilbet. We gaan verder in deze ochtendeditie met pianowerk van Franz Liszt. U hoort drie delen uit Italië, het tweede jaar van Année de Pèlerinage. Louis Lortie speelt achtereenvolgens Sposalizio, Il Pensieroso en Canzonetta del Salvator Rosa.

Pianist Louis Lortie speelde drie delen uit Italië, het tweede deel van de Année de Pèlerinage van Franz Liszt. Tot 10 uur is dit de ochtendeditie van de Concertzender. De volledige speellijst van dit programma kunt u nalezen op www.concertzender.nl. Op die website vindt u ook informatie over de verschillende manieren waarop u de Concertzender kunt steunen. Dat kan bijvoorbeeld door periodiek te schenken. De Concertzender heeft een culturele ambi-status, waardoor u een flink belastingvoordeel kunt krijgen als u ons steunt. Meer informatie vindt u op de site onder het kopje Steun de Concertzender. In de ochtendeditie gaan we verder met drie Hongaarse schetsen van Miklos Rosa. Rumon Gamba leidt de BBC Philharmonic.

U hoorde tot slot van deze ochtendeditie het septet voor zeven blazers, het Caprice sur le retour de mon fils van Charles Koechlin. David Friedemann Strunk leidde leden van de Oslo Kammeracademie. De afgelopen drie uur werden samengesteld en gepresenteerd door Niklas Hoekstra met dank aan Muziekweb. Morgen hoort u in dit programma onder andere muziek van de Italianen Pergolesi en Rossini, van de Zweedse Alfrida André en van de Noor Geir Tveit. Ik wens u nog een mooie dag en blijft u vooral luisteren naar deze zender.

Dit is de Concertzender met het programma Luister. Vandaag aandacht voor de dirigent Michael Tilson Thomas. Zijn overlijden op 22 april jongstleden op 81-jarige leeftijd markeert het einde van een opmerkelijk muzikaal tijdperk. Tilson Thomas was niet alleen een dirigent van internationale statuur, maar ook een bruggenbouwer tussen traditie en vernieuwing, tussen het gevestigde repertoire en de muziek van zijn eigen tijd. Geboren in december 1944 in Los Angeles, groeide hij op in een omgeving waarin kunst en theater vanzelfsprekend waren. Die brede culturele achtergrond zou zijn hele carrière blijven kleuren. Hij ontwikkelde zich tot een dirigent met een uitgesproken eigen stem, analytisch scherp, ritmisch levendig en met een groot gevoel voor kleur en transparantie. Eigenschappen die hem bij uitstek geschikt maakten voor het Amerikaanse repertoire, maar zeker niet daartoe beperkten. Zijn naam zal voor altijd verbonden blijven met het San Francisco Symphony Orchestra, waarvan hij van 1995 tot 2020 chef-dirigent was. Onder zijn leiding groeide het orkest uit tot een ensemble van wereldklasse met een bijzonder profiel, avontuurlijk, eigentijds en diep geworteld in de Amerikaanse muziekcultuur. Tilson Thomas zette zich onvermoeibaar in voor componisten als Mahler, Stravinsky en Debussy, maar ook voor Amerikaanse grootheden als Charles Ives, Aaron Copland, Carl Ruggles en Steve Reich. Wat hem onderscheidde was zijn vermogen om muziek toegankelijk te maken zonder haar te simplificeren. In televisieprojecten, lezingen en zijn bekende Keeping Score-serie wist hij complexe werken helder en enthousiasmerend uit te leggen. Hij sprak niet alleen tot kenners, maar ook tot luisteraars die misschien voor het eerst met deze muziek in aanraking kwamen. Daarnaast was hij een belangrijk pleitbezorger voor nieuwe muziek. Hij gaf opdrachten, dirigeerde premières en stimuleerde jonge componisten. Voor hem was het muzikale landschap geen museum, maar een levende, voortdurend veranderende wereld. Michael Tilson Thomas laat een omvangrijk en veelzijdig oeuvre aan opnames na, evenals een generatie muzici die door hem gevormd en geïnspireerd zijn. Zijn nalatenschap ligt niet alleen vast in uitvoeringen en interpretaties, maar ook in een houding. Nieuwsgierig, open en compromisloos betrokken bij de kracht van de muziek. Met zijn overlijden verliest de muziekwereld een markante persoonlijkheid. Maar zijn invloed zal nog lang hoorbaar blijven in de klank van orkesten, in de benadering van dirigenten en in de manier waarop muziek met het publiek wordt gedeeld. We beginnen deze aflevering van Luister met Claude Debussy, het sensuele en vrij ademende Prelude à l'après-midi d'un faun. Michael Tilson Thomas dirigeert het London Symphony Orchestra in een lezing die vooral opvalt door transparantie en kleur.

U hoorde Prelude à l'après-midi d'un faune van Claude Debussy door het London Symphony Orchestra onder leiding van Michael Chilson Thomas. Van Debussy naar het compromisloze Amerika van Carl Ruggles. Zijn Sun Trader is rauw, monumentaal en onverbiddelijk. Met het Boston Symphony Orchestra laat Chilson Thomas horen hoe deze muziek tegelijk massief en glashelder kan zijn.

Onder leiding van Michael Tilson Thomas speelde het Boston Symphony Orchestra Sun Trader van Carl Ruggles. We gaan verder met weer een werk van Debussy, maar nu in zijn meest suggestieve orkestklank, Les Parfums de la Nuit uit Image. Tilson Thomas schildert met het Boston Symphony Orchestra een zwoel, bijna tastbaar klanklandschap vol nuance en detail.

Dat was Les Parfums de la Nuit uit Image van Claude Debussy door het Boston Symphony Orchestra onder leiding van Michael Tilson Thomas. Tot slot Ludwig van Beethoven, het Adagio uit de 9e symfonie. Tilson Thomas kiest voor een brede, lyrische benadering waarin rust en spanning voortdurend in balans blijven. Luistert u naar de San Francisco Symphony.

Dat was het laatste werk in deze uitzending over de Nederlandse, maar sterk internationaal gerichte componist Leopold van der Pals. Over 4 weken gaan wij opnieuw in op zijn oeuvre. Gegevens over de gespeelde werken vindt u op de website van de Concertzender en ook in de app. Tot het hele uur hoort u nog wat van zijn 5 Lieder nach japanischen Gedichten. De techniek was vandaag in handen van Lily Haverlach. Mijn naam is Lieke van der Voort en dit programma werd samengesteld door Henk Hielkema.

0: Muziekmakers. Presentatie Aad van Nieuwkerk.
1: In deze aflevering een selectie uit de muziekkeuze van voice artist Stephanie Pan, die dit jaar de stadscomponist is van Den Haag. Stephanie is ook de gast in twee afleveringen van de podcast Muziekmakers der Nederlanden. Deel 1 is al gepubliceerd, deel 2 volgt ergens in de komende maanden. Stephanie Pan houdt ervan om in haar performances sociale verwachtingen en taalgrenzen te doorbreken. En daarbij is ze niet alleen geïnteresseerd in het zingen zoals ze dat in haar klassieke opleiding geleerd heeft. Tegenwoordig zoekt ze het zelfs veel meer in gesproken tekst. Een voorbeeld is strakjes te horen in het werk dat ze tijdens corona produceerde met Stelios Manousakis, Bridget Risk en Jozef Lauw.
2: Het gaat over gesproken taal. Het is een tekst die wij als makers, we zijn vier makers. Ik, Stelios Manousakis, Bridget Fisk en Jozef Lauw. En Bridget en Joe zijn choreografen. En ze werken met verbal choreographic scores. Laten we als departure point, laten we zo zeggen.
1: Een verbal choreographic score, dat is dan een klinkende of gesproken?
2: Ja, iets wat je zegt. Ja, als een manier om mensen in beweging te brengen.
1: Oké, ja.
2: Dus het gaat niet over je rechterarm omhoog, dit soort dingen, doe a cartwheel, nee. Maar zoek de hoogste punt in de kamer. Of dit soort dingen. Dus dat was, daar ging het heel erg over. Met hun, ze willen niet, it's not like an acrobatic workshop, maar het is een soort van waarneming van je lichaam in de ruimte. We werken al sinds 2019, denk ik, samen met onze vieren. En met die tekst hebben we dat samen ontwikkeld. Dus zij hebben een soort choreographic score geschreven, maar dit was een stuk tijdens COVID. Mm-hmm. Hebben we gemaakt voor mensen thuis. Om hun thuis weer een beetje te ontdekken. Alleen. Met de veiligheid van het feit dat je niet bekeken werd. En die werk moest werken voor alle niveaus. Dus wij zijn componisten. Wij zijn niet ook meteen iemand, mensen die zou gaan opstaan en spelen en blablabla. En zij komen uit het dans en bewegen. En zij hebben gewoon heel veel mensen die gewoon heel snel gewoon mee gaan doen. Mm. En willen bewegen. En dat werk moest werken voor dat hele spectrum. Dat je ook gewoon passief op een bank kan luisteren. En even genieten van. Of wil je gewoon alle lepels uit je kast halen. En weer dingen doen. Dus wij hebben de tekst samen ontwikkeld. Ze hebben de choreographic score. En dan gingen we over tijd. Want die tijd was een hele, ja, je ging tijd gewoon heel anders ervaren ineens. Dus wij hebben ook gespeeld met different modes of voice. Je had gewoon allerlei verschillende manieren om dat stem te beluisteren.
3: Chapter A. Turning on. Welcome. I am an absurdist archive of isolation, a full-body workout radio play, and I will be your guide. During this time, the following are possible. To move with fury, to feel good, to sink into the softness of cushions, to collapse into the folds of time, to give in to suggestion and sensation. You are on your own, after all. Go at your own pace. Interpret and move as you wish. Ground your feet, your hands, the chair you may be seated on, your core, your breath. Create a safe space for movement. Take a moment to make any changes you need to begin. The difference between measured time and lived time is absolute. Through our mathematical description of time, we often think of it as constant and regular. Seconds, minutes, hours. This form of measurement is, of course, very practical. It allows us to synchronize with each other and the world around us. However, our lived experience of time is anything but constant. It's interesting to try and let go of this mathematical concept of time.
4: Chapter B. Orientation. Let's begin. Simply close the door or make sure that wherever you are, you feel you are alone. I will be with you the whole time. Do a small act to change your space. You could let a little light in or move something to an unusual place. Choose somewhere to be. You are now the center. Let's take a moment to find north. Where does the sun rise? Where does it set?
5: Why he sends.
4: Let's take 10 seconds. When you have found it, click your fingers towards north. 10, 9. You can also make north something around you that you love and orientate to that.
5: 3, 2, 1.
4: Chapter C. Time cutting. Scan the space. Identify 3 objects you would put in an exhibition of simple pleasures. Move to each and click when you arrive. You have 10 seconds. Go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Choose where to be. You are now the center. Scan the space. Identify 1 small thing to let go of. You have 8 seconds to remove it from your sight. Go. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Scan the space. There are things to open. You have 6 seconds to open as many things as possible. Go. Return to 1 of the openings. Scan through your mind. Find 3 words from recent news. Call them out loud 6 times. Go. Change direction. What is the loneliest space? Be next to it. Give it some attention.
3: We assume that all clocks mark time at the same rate, synchronizing us to a universal pulse. This is, however, not true. Time is not absolute, as Newton thought, but relative.
4: Change direction. Scan the space. There are things to close. You have 6 seconds to close as many things as possible. Go. Shake it off. Lower. Sit down.
3: Einstein postulated that gravity bends the passage of time, slowing it down. Extremely precise atomic clocks have verified this claim, showing that the closer we get to the Earth's core, the slower time passes. When you're standing up, your feet get older slower than your head.
4: Rise, get up, face north, lower, sit down, rise, get up, change position, lower, sit down, rise, get up, change position, lower, sit down, rise, get up, face north. Scan the space. There is something soft near you. Bring it close. Scan the space. There is something textured near you. Run your skin across it. Scan the space. There is something solid near you. Knock. Scan the space. Choose. Move towards it. Click. Scan the space. Choose. Move towards it. Click. Scan. Move. Click. Scan. Move. Move as you choose. Move. Move, rise, lower. Move, move, move, rise, move as you choose. Let it pulse. You vibrate. Let it pulse. Let it undulate.
3: The rebound held in.
4: You pulse.
3: Bones falling, bones falling.
4: Let it vibrate. You pulse.
6: Skin is the felt line, skin is the fabric of life.
4: You undulate. I have often found myself looking down at this body of mine. This space that is my home. You pulse.
3: Let it surrender.
4: My hands have changed. Let it vibrate. Sometimes I see something slightly reptilian in my skin. And sometimes I see the beauty in the rings of this tree, telling me just how old I am. You pulse.
3: Breath.
4: This body is one of my strongest constants. You undulate, tracing the sun and the moon through its circadian rhythm. Let it pulse. Processes continuing. Change and renewal. All keeps me company. You vibrate.
3: Impulse rebound.
4: Hold.
6: The invisible moves through my skeletal matrix.
4: Chapter D. The Portal.

Dat was An Absurdist Archive of Isolation, a full body workout radio play. Een productie van Stephanie Pan, Stelios Manousakis, Bridget Risk en Joseph Lau. In het gesprek dat ik had met Stephanie Pan was, zoals altijd in die podcast, haar Desert Island Discs lijst het uitgangspunt. En op die lijst vinden we onder meer muziek van Meredith Monk, Joni Mitchell, PJ Harvey en Björk. Dit is Slide van Meredith Monk.

California van Joni Mitchell van het album Blue. Muziekkeuze van vocal artist Stephanie Pan. Dit jaar de stadscomponist van Den Haag en te gast in de podcast Muziekmakers der Nederlanden. Gemakkelijk te vinden via de website van de Concertzender. Op de favorietenlijst van Stephanie ook PJ Harvey en Björk.

So Broken van Björk, van de live versie van het album Homogenic, gekozen door Stephanie Pan. Het eerste deel van het gesprek met Stephanie is te horen in de podcast Muziekmakers der Nederlanden, gemakkelijk te vinden op de website van de concertzender of via bijvoorbeeld Apple Podcasts. Meer informatie over dit programma www.concertzender.nl. Tot het eind van dit uur nog even terug naar Meredith Monk, een deel van het album waarvan daar straks al Slide was te horen. Het album heet Our Lady of Late.

Welkom bij Concertzender Live Archief. Hey, we zitten aan hetzelfde te werken. Zo klonk het onlangs op onze redactie. Los van elkaar waren twee medewerkers bezig met concerten die heel veel gemeen hadden. Allebei afkomstig van het festival November Music en allebei uitgevoerd door FC Jongbloed. Het voornaamste verschil was het jaartal. Het ene concert kwam uit 2006 en het andere uit 2021. Een triviaal toeval, maar het zegt wel iets. FC Jongbloed is het studentenensemble voor moderne muziek van het Tilburgs Conservatorium. En op November Music, de jaarlijkse hoogmis van de nieuwe muziek in Den Bosch, zijn zij het officieuze huisorkest. We beginnen met het concert uit 2006, het oudste dat we van FC Jongbloed hebben. Yeah.

Dat waren Gagok van Isang Yoon en Anfas van Nesrin Abdou. Net als de rest van het programma hoorde u FC Jongbloed onder leiding van Aart Strootman. Volgende week zal het wel weer oud bloed zijn wat u gaat horen. Maar doen we leuke ontdekkingen, al dan niet in teamwork, dan bent u altijd de eerste die het hoort. Dit was Concertzender Live Archief. Een programma samengesteld door Wouter Steenbeek.

Dit is Ratatouille. Iedere werkdag op deze zender tussen 4 en 5 uur. Kijk voor de speellijst op concertcenter.nl of in de app.

Je fumerai autre chose que les Celtiques, zong Leo Ferré. Daarmee is deze aflevering van het chanson over roken alweer tot een einde gekomen. Samenstelling en presentatie Sylvester Hoogmoed. Tot volgende week.

Dit is Spinning the Blues, aflevering 1023. En ik ben Fred Broekman. Van zanger en songwriter Mark Broussard uit Louisiana verscheen recent een nieuw album. Met de titel Chance Worth Taking is dat uitgebracht op het actieve Keeping the Blues Alive Records van gitarist, zanger en producer Joe Bonamassa. Mark Broussard zang wordt op deze opname voorts begeleid door Josh Smith gitaar, Reese Wynans toetsen, Kelvin Turner bas en Lamar Carter drums. Mark Broussard en aanhang open met You'll Be Sorry.

Dat was zanger Mark Broussard met uiteraard ook een blazerssectie hierbij. Met You'll Be Sorry, Let Me Take You Out Tonight, Satisfaction Guaranteed en met onder meer trombone short in Laissez le bon temps rouler. Tracks van de recent op Keeping the Blues Alive Records uitgebrachte Mark Broussard CD, Chance Worth Taking. De nu te draaien recent uitgebrachte CD is die van mondharmonica speler en producer Bob Corritori uit Arizona. Uitgebracht als Bob Corritori and Friends met de titel Ernestine Blues. En die muziekvriendenkring, veelal bekende namen, die hier aan meewerkte, bestaat uit liefst 30 personen. Het zijn dan ook opnamen die tijdens 10 studiosessies in de jaren 2023, 24 en 25 werden vastgelegd. Op alle opnamen is Bob Corritori als mondharmonica-speler actief. Als eerste met onder meer Oscar Wilson zang in de Jimmy Reed song Down in Mississippi.

Met Bob Corritori mondharmonica op alle opnamen kwamen achtereenvolgens voorbij Oscar Wilson zang in Downey, Mississippi. Met het eind jaren 50 Mary Ann Fisher origineel Wild As You Can Be gezongen door Carla Denise. Met het van Muddy Waters bekende Trouble No More met zang door Willie Buck. En de oerversie uit 1935 door Sleepy John Estes, zang en gitaar met de titel Someday Baby Blues. En dan Bob Corritori met zangeres Tini Tucker met Shoes. Tracks van de cd Bob Corritori and Friends, Ernestine Blues, recent uitgebracht op Southwest Musical Arts Foundation. Daarvan nu Bob Corritori met onder meer Tony Coleman, zang met hun cover van de Snooky Pryor song How Did You Learn to Shake It Like That?

Dat waren als eerste Bob Corritori mondharmonica met onder meer Tony Coleman zang met hun cover van Snooky Pryor's How You Learn to Shake It Like That. En het origineel uit 1985 door Snooky Pryor zang en mondharmonica. En komt van de indertijd uitgebrachte verzamel-LP 10th Anniversary Anthology Volume 1 Live from Antones op Antones. In deze uitzending ook aandacht voor een cd die 25 jaar geleden als toen recent verschenen album door mij op de concertzender werd gedraaid. In dit geval die van pianist, zanger en presentator Jules Holland met zijn Rhythm and Blues Orchestra. Zijn R&B Orchestra bestaat daarop uit 20 personen, aangevuld met nog eens anderhalf dozijn fijne strijkers. Dat album heet Hop the Wag en werd indertijd uitgebracht op Coalition. Jules Holland en his Rhythm and Blues Orchestra openen met Teabag Scuffle.

Dit is The Art of the Improvisers voor de concertzender en World of Jazz. Samengesteld en gepresenteerd door Bert Dobben. Vanavond deel 4 van een serie uitzendingen over de Amerikaanse rietblazer Burt Wilson. Die leefde van 1939 tot 2013. Burt Wilson werd op zijn vierde levensjaar getroffen door het poliovirus, waardoor hij voor de rest van zijn leven in een rolstoel terechtkwam. Het belemmerde hem niet om op zijn instrumenten, van sopraansaxofoon tot basklarinet, tot grote hoogten te reiken. Maar mede door zijn immobiliteit bleef hij, ook naar jazzmaatstaven, vrij onbekend en vooral dus een musician's musician. Voor Wilson was het bespelen van blaasinstrumenten ook een vorm van therapie. Het hielp zijn longen sterk te houden die ook door de polio waren aangetast. Dat is waarschijnlijk ook mede de oorzaak geweest dat hij zich voornamelijk als een hardblower manifesteerde. In de vorige uitzending waren we inmiddels aanbeland in de tweede helft van de jaren 90 bij het album Endless Fingers. Deze werd in 3 sessies opgenomen, te weten op 6 en 7 juni 1994 in Randy Porter's studio in Portland, Oregon, en in de Infinity Studio in Seattle, Washington op 28 juli van datzelfde jaar. Het muzikale eindresultaat verscheen pas 3 jaar later op het label Arabesque Jazz. In het eerste stuk dat ik van het album draai in deze uitzending horen we 2 tenoren. Naast de Burt Wilson zelf, die de tweede solo voor zijn rekening neemt, horen we Chuck Stentz, die dus de spits afbijt als solist. Daarnaast treden aan Craig Hoyer op piano, Peter Finnegoff contrabas en Bob Meyer drums. Luister allereerst naar Onslaught.

U hoorde Onslaught. In de twee nu volgende stukken horen we de basisbezetting op dit album. Chuck Wentz doet niet meer mee. In zijn plaats horen we Bert Wilsons echtgenote Nancy Curtis op dwarsfluit. De bassist is hier Dan Schulte. In Tuneden en Rolling Cycles kennen beiden ijzersterke thema's die soms als guirlandes bijna over de maatstrepen heen krullen. Een stilistische aanpak die mijzelf wel een beetje doet denken aan het werk van Lenny Tristano. Sterke soli ook van vooral Bert zelf en pianist Craig Hoyer. Oordeelt u zelf.

De fijne beats van Marco Maldarella. Het staat op een split 12 inch uitgebracht. Met aan de andere kant Gin Synth. Dit is Marco Maldarella met Sulcus. Het staat op de 12 inch. De Neural Abyss. X-rated op de concertzender met nieuw werk van Harmonious Thelonious. Vreselijke naam, geweldige muziek. Stefan Schwander is Harmonious Thelonious. Nieuw verschenen via Bureau B. Gelukkig gaat dat label ook maar gewoon door. Het nieuwste album heet Grumpy Pieces. Dit is Tsing.

erg fijn nieuw album van Seafield. Soul Hurts heet het, uitgebracht via Warp Records. Ever No Way hoorde u van dat voornoemde Seafield album hier bij X-Rated. En ik zei het aan het begin van de show al, we hebben twee goede vrienden hier in de studio. Eén daarvan is Lex Post en die heeft de volgende meegenomen en die ligt nu op de draaitafel. Het is een bijzondere track van een bijzonder album van een bijzondere muziekmaker, James Ferraro. Ik had er nog niet van gehoord en het blijkt dat hij onder ontiegelijk veel namen muziek heeft gemaakt. En dit is ook een track die, het is moeilijk om er een vinger op te leggen, vind ik. Het is vervreemdend en het is klassiek, doet het aan. En het is in ieder geval een track die helemaal onder je huid gaat zitten. James Ferraro, het komt van het album Requiem for Recycled Earth, wat hij in eigen beheer in 2019 heeft uitgegeven. Dit wordt Malign Blossom van James Ferraro. Dank voor het aanvragen, Lex Post.

Dankzij de noeste arbeid van vroegere Concertcenter medewerker Hessel Veldman. En ook nog vanwege het feit dat Willem de Ridder ons helaas ook niet meer onder ons is. Samen maakten zij het archief van Enno Veldhuis openbaar. Enno Veldhuis is was een muzikant, want sinds 2009 ook al niet meer onder ons. Enno Veldhuis maakte de meest schitterende miniatuurtjes. Allerlei kleine, mooie tracks die allemaal verzameld zijn. Het nieuwste album wat verscheen is Music from the Other Side of the Fence. En dat verscheen via Stroom Records. Dit was de track Highlands, 1985-1990. Dat is de periode waarin deze track is opgenomen. Prachtig werk van Enno Veldhuis. Nieuw, want nooit eerder verschenen. En oud vanwege het feit dat het dus tussen 85 en 90 is gemaakt. Prachtig. En daarover gesproken, er is veel te horen rondom de opkomst van de cassettecultuur. En de Concertcenter heeft een speciaal programma en een speciale reeks in het programma Relight. Zo is er donderdag 14 mei aanstaande weer een nieuwe aflevering te horen hier op de Concertcenter om 11 uur 's avonds. De opkomst van de cassettecultuur en daarin is Frans de Waard te gast. Enno Veldhuis hoorde u hier bij X-Rated. Met nu fonkelnieuw werk, want nog te verschijnen van Robert Henke. Voor het eerst sinds 22 jaar geleden is er een vervolg op Signal to Noise. En dat is gewoon Signal to Noise volume 2. En dat verscheen via Imbalance Computer Music. Of althans, dat gaat verschijnen via Imbalance Computer Music. Schitterend werk van Robert Henke. Hij gaat gewoon verder waar hij is gebleven uit 2004. Signal to Noise, volume 2. Hier is Robert Henke.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna X-rated tot middernacht. En daarin aandacht voor het synth- en sequencerwerk van Arcane. Maar daarover straks meer. Eerst terug naar 1981, duo Chrome, Helios Creed. En Chrome maakte furoren in die tijd en maakte schitterende albums. En deze single die verscheen dus in 1981 via het Engelse label Don't Fall Off the Mountain. Dit is van de 12-inch In Worlds, de track Danger Zone. Hier is Chrome.